0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En tot zover het nieuws. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden.
2: Let's do it.
0: Wij zijn

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel, na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En tot zover het nieuws. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden.

0: DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Hans van der Heijden. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel, na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. De Franse president Macron sprak voor de algemene vergadering van de VN en uitte kritiek op de passiviteit van landen tegenover de situatie in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Hij benadrukte dat vorig jaar tientallen landen de Palestijnse staat erkenden, maar dat dit geen humanitaire leveranties mogelijk maakte. Macron waarschuwde ook tegen machtsmisbruik dat de internationale orde ondermijnt. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. De Franse minister van Financiën, Roland Lescure, heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. En tot zover het nieuws.
2: Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind.
3: Let's do it. Hey,

Dit is DNO. Afslag BLV in Heerenveen presenteert van 6 september tot en met 15 november van dit jaar de solo-tentoonstelling Elastic Flute van de Nederlandse-Amerikaanse kunstenaar Olivia Newman. In de expositie zijn recente en nieuwe schilderijen te zien waarin verf niet alleen als beeldmiddel wordt gebruikt, maar ook als een zelfstandige en voortdurend veranderende materie. De toegang is gratis. Afslag BLV is gevestigd in de Heerenveense school, hetzelfde gebouw waar ook Museum Heerenveen is te vinden. Meer informatie op de website. Ook dit jaar organiseert kinderkledingbeurs Havelte weer een gezellige tweedehands winterkleding- en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum De Veldkei in Havelte. Dit jaar is extra bijzonder, want het 35-jarig jubileum wordt gevierd. Het inbrengen van kleding en speelgoed is op donderdag 1 oktober van 7 tot half 9 in ontmoetingscentrum De Veldkei aan de Veldkam 77 in Havelte. De koopavond is op vrijdag 2 oktober van 8 tot half 10. Op zaterdag 3 oktober is de beurs geopend van 9 tot 10. Speciaal op zaterdag ontvangen bezoekers 10% korting op het aankoopbedrag.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. De Franse president Macron sprak voor de algemene vergadering van de VN en uitte kritiek op de passiviteit van landen tegenover de situatie in Gaza en de westelijke Jordaan-oever. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. En Amerikaanse functionarissen spraken ruim 3 uur met een Iraanse delegatie in New York in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties.
2: En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog, hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden en daarbij waait een zwakke tot matige wind.
0: En tot zover het weer en de headline.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Hans van der Heijden. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel, na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. De Franse president Macron sprak voor de algemene vergadering van de VN en uitte kritiek op de passiviteit van landen tegenover de situatie in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Hij benadrukte dat vorig jaar tientallen landen de Palestijnse staat erkenden, maar dat dit geen humanitaire leveranties mogelijk maakte. Macron waarschuwde ook tegen machtsmisbruik dat de internationale orde ondermijnt. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. De Franse minister van Financiën, Roland Lescure, heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. En tot zover het nieuws.
2: Vandaag krijgen we te maken met wolkenvelden en vooral in het zuiden laten de zonnestralen zich ook af en toe zien. Het wordt vandaag tussen 19 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land komen plaatselijk mistbanken voor. Verder komt de ochtendspits geleidelijk aan verder op gang. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A15 richting de Maasvlakte is extra vertraging. Tussen de afrit Brielen en de Zuurhofbrug nu een half uur extra.

0: zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Mensenrelatie Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, handen.

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.

Afslag BLV in Heerenveen presenteert van 6 september tot en met 15 november van dit jaar de solo-tentoonstelling Elastic Flute van de Nederlandse-Amerikaanse kunstenaar Olivia Newman. In de expositie zijn recente en nieuwe schilderijen te zien waarin verf niet alleen als beeldmiddel wordt gebruikt, maar ook als een zelfstandige en voortdurend veranderende materie. De toegang is gratis. Afslag BLV is gevestigd in de Heerenveense school, hetzelfde gebouw waar ook Museum Heerenveen is te vinden. Meer informatie op de website. Ook dit jaar organiseert kinderkledingbeurs Havelte weer een gezellige tweedehands winterkleding en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum De Veldkei in Havelte. Dit jaar is extra bijzonder, want het 35-jarig jubileum wordt gevierd. Het inbrengen van kleding en speelgoed is op donderdag 1 oktober van 7 tot half 9 in ontmoetingscentrum De Veldkei aan de Veldkam 77 in Havelte. De koopavond is op vrijdag 2 oktober van 8 tot half 10. Op zaterdag 3 oktober is de beurs geopend van 9 tot 10. Speciaal op zaterdag ontvangen bezoekers 10% korting op het aankoopbedrag.

mensen uit het nieuws. De belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is weer in gebruik genomen, nadat deze bijna 2 weken geleden werd getroffen door een droneaanval en dicht moest voor herstelwerkzaamheden. In Groenland en Denemarken haalt iedereen opgetogen adem nu het hoogoplopende conflict met de Verenigde Staten definitief van de baan is. Op een Amerikaanse basis in de Duitse Eifel is gisteren een F-16 neergestort. En uit onderzoek van ABN AMRO naar pinbetalingen blijkt dat ons tankgedrag flink is veranderd door de hoge prijzen aan de pomp. Het weer nog. Vandaag krijgen we te maken met wolkenvelden en vooral in het zuiden laten de zonnestralen zich ook af en toe zien. Het wordt vandaag tussen 19 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
2: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
5: Dit is DNO. Zuidwest Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 9 uur.
6: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is weer in gebruik genomen, nadat deze bijna 2 weken geleden werd getroffen door een droneaanval en dicht moest voor herstelwerkzaamheden. De pijpleiding is cruciaal voor het land omdat het de mogelijkheid biedt om de drukke straat van Hormuz te omzeilen. Het nationale oliebedrijf probeert de capaciteit zo snel mogelijk weer op te schroeven, maar naar verwachting duurt het nog 1 week of 7 voordat de oude volumes weer worden gehaald. In Groenland en Denemarken haalt iedereen opgetogen adem nu het hoogoplopende conflict met de Verenigde Staten definitief van de baan is. President Trump en de premiers van Denemarken en Groenland hebben in New York een akkoord ondertekend waarin afspraken zijn gemaakt over het uitbreiden van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op het land. Verder is afgesproken dat Groenland de baas blijft over dit gebied. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar een Amerikaanse basis moet komen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Op een Amerikaanse basis in de Duitse Eifel is gisteren een F-16 neergestort. De piloot wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen met de schietstoel en kwam er met een paar lichte verwondingen vanaf. Het ging mis tijdens een oefening waar in totaal 4 toestellen aan meededen. En uit onderzoek van ABN AMRO naar pinbetalingen blijkt dat ons tankgedrag flink is veranderd door de hoge prijs aan de pomp. Gemiddeld rekenen we per maand zo'n 10 liter minder af. Ook zakelijke rijders laten de dure pomp langs de snelweg steeds vaker links liggen en zoeken bewust een goedkope alternatief op. Opvallend is dat we met z'n allen minder brandstof verbruiken, maar dat de files daardoor niet korter worden. En tot zover het nieuws. Vandaag krijgen we te maken met wolkenvelden en vooral in het zuiden laten de zonnestralen zich ook af en toe zien. Het wordt vandaag tussen 19 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden.
7: Bij de ANWB. De ochtendspits lost op de meeste plaatsen vrij snel op. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel nog 11 kilometer file met een kwartier vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. De A12

0: naar Gorinchem. Er staat file na een ongeluk tussen Bilthoven en Nieuwegein, 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Almere kan omrijden via Amsterdam over de A6, A1, A9 en de A2. Dan de A28, Zwolle richting Amersfoort, tussen Stoopmulde en Hoevelaken, 7 kilometer file met zo'n 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Let's do it.
3: Wij zijn

0: Dit is DNO.
1: Afslag BLV in Heerenveen presenteert van 6 september tot en met 15 november van dit jaar de solo-tentoonstelling Elastic Flute van de Nederlandse-Amerikaanse kunstenaar Olivia Newman. In de expositie zijn recente en nieuwe schilderijen te zien waarin verf niet alleen als beeldmiddel wordt gebruikt, maar ook als een zelfstandige en voortdurend veranderende materie. De toegang is gratis. Afslag BLV is gevestigd in de Heerenveense school, hetzelfde gebouw waar ook Museum Heerenveen is te vinden. Meer informatie op de website. Ook dit jaar organiseert kinderkledingbeurs Havelte weer een gezellige tweedehands winterkleding en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum De Veldkei in Havelte. Dit jaar is extra bijzonder, want het 35-jarig jubileum wordt gevierd. Het inbrengen van kleding en speelgoed is op donderdag 1 oktober van 7 tot half 9 in ontmoetingscentrum De Veldkei aan de Veldkam 77 in Havelte. De koopavond is op vrijdag 2 oktober van 8 tot half 10. Op zaterdag 3 oktober is de beurs geopend van 9 tot 10. Speciaal op zaterdag ontvangen bezoekers 10% korting op het aankoopbedrag.

zijn de headlines uit het nieuws. De CDU verliest ook terrein aan de AfD in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Het aantal meldingen van overlast door verwarde personen heeft opnieuw een record bereikt, dat meldt het AD. Het geduld van gedupeerde ouders en kinderen in het toeslagenschandaal wordt opnieuw flink op de proef gesteld. En het halveren van de maximale WW-duur van 2 naar 1 jaar levert volgens het Centraal Planbureau maar een beperkt aantal banen op. Het weer nog. Vanmiddag is er sprake van een tweedeling in het land. In het noorden overheerst de bewolking en neemt de kans op wat lichte regen toe. In de rest van het land zijn er nog zonnige perioden, waarbij de zon zich het meest laat zien in het zuidoosten. Het wordt tussen 19 graden in het noorden en 22 graden in Brabant. En ook morgen volgt een vrij zonnige herfstdag. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 12 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De CDU verliest ook terrein aan de AfD in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Volgens een nieuwe peiling in aanloop naar de deelstaatverkiezingen is de voorsprong van de CDU op de AfD gekrompen tot nog maar 7 procentpunten. Als er aanstaande zondag verkiezingen zouden zijn, komt de CDU uit op 29% van de stemmen. De AfD stijgt tegelijkertijd met 2 procentpunten en komt uit op 22%. Het aantal meldingen van overlast door verwarde personen heeft opnieuw een record bereikt. Dat meldt het AD. In augustus kreeg de politie er gemiddeld maar liefst 600 per dag binnen. Een van de oorzaken voor deze stijging is de krappe woningmarkt. Zowel de politie als de zorg kijken reikhalzend uit naar kabinetslagen om deze ontwikkeling te stoppen. Die plannen moeten ervoor zorgen dat de politie weer toekomt aan haar kerntaken, zoals noodhulp, verkeersveiligheid en opsporing. Het geduld van gedupeerde ouders en kinderen in het toeslagenschandaal wordt opnieuw flink op de proef gesteld. In grote steden als Rotterdam, Almere en Amsterdam staan duizenden mensen in de wachtrij voor hulp om hun leven weer op te bouwen. In Amsterdam wachten kinderen gemiddeld zo'n 15 maanden voordat ze daadwerkelijk worden geholpen. En voor ouders ligt de gemiddelde wachttijd op 9 maanden. En het halveren van de maximale WW-duur van 2 naar 1 jaar levert volgens het Centraal Planbureau maar een beperkt aantal banen op. Het kabinet hoopt dat mensen door deze maatregel sneller aan het werk gaan, maar het planbureau berekende dat het uiteindelijk om zo'n 8000 voltijdsbanen gaat. Op dit moment ontvangen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. De vakbonden zien de plannen totaal niet zitten. Zij waarschuwen dat vooral oudere werkzoekenden de dupe worden, omdat die vaak lastiger een nieuwe baan kunnen vinden. En tot zover het nieuws.
2: Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden.

0: rijbaan is dicht, maar de parallelbaan is wel gewoon vrij. Op de A32 Leeuwarden-Meppel sta je een uur in de file bij Heerenveen. Daar is een ongeluk gebeurd. Ze zijn daar een auto aan het bergen. Er is maar één rijstrook open. En door het ongeluk op de A2 is het ook vastgelopen op de A67 van Venlo naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. Hou daar ook rekening met 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
2: Op zoek naar dé oplossing tegen zowel huidveroudering als pluizig haar? Ontdek 100% pure arganolie van arganwinkel.nl. Al ruim 12 jaar actief in Nederland. Biologisch, koud geperst en kosmos gecertificeerd. arganwinkel.nl. Bestel nu jouw gratis proefflesje op arganwinkel.nl/gratis.
3: Let's do it.
4: Hey, zijn

zijn de headlines uit het nieuws. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne is minstens 1 persoon omgekomen en zijn 7 mensen gewond geraakt. De 20-jarige verdachte van het dodelijke ongeval in Vogelwaarde reed kort voor de aanrijding 130 km per uur. Orkaan Paulo is voor de westkust van Mexico uitgegroeid tot een storm van de zwaarste categorie. Er worden daar morgen overstromingen en aardverschuivingen verwacht. En de politie wil af van niet-urgente meldingen over verwarde personen. In augustus kwamen er gemiddeld 600 meldingen per dag binnen, 100 meer dan een jaar eerder. Dan het weer. Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne is vanochtend vroeg minstens 1 persoon om het leven gekomen en zijn 7 mensen gewond geraakt. Ook werd een commercieel vrachtschip in de Zwarte Zee geraakt, waarbij de Oekraïnse kapitein om het leven kwam. In Kiev werden onder meer een bedrijfspand, tankstation, magazijnen en het spoor getroffen. De 20-jarige verdachte van het dodelijke ongeval in Vogelwaarde reed kort voor de aanrijding 130 km per uur. Dat meldt het Openbaar Ministerie tijdens de eerste openbare zitting. Bij het ongeval in juni kwamen 3 12-jarige kinderen en een volwassene om het leven. Meerdere mensen raakten gewond. Orkaan Polo is in korte tijd voor de westkust van Mexico uitgegroeid tot een storm van de zwaarste categorie. De orkaan bereikt het land waarschijnlijk niet, maar trekt morgen op zo'n 200 kilometer afstand langs de kust. Daar worden zware windstoten, veel regen, overstromingen en aardverschuivingen verwacht. Scholen en havens blijven dan gesloten. De politie wil af van niet-urgente meldingen over verwarde personen. In augustus kwamen er gemiddeld 600 meldingen per dag binnen, 100 meer dan een jaar eerder. Agenten zijn soms uren bezig met 1 melding, waardoor andere politietaken in de knel komen. Het kabinet werkt aan een plan om dat te veranderen. En tot zover het nieuws. Vanmiddag is het in het noordwesten grijs met enkele buien, terwijl elders de zon geregeld te zien is. De zuidwestenwind neemt toe naar matig tot vrij krachtig. Het wordt maximaal 19 tot 21 graden. Morgen is het vrij zonnig met wat sluier en stapelwolken, een zwakke tot matige noordwestenwind en temperaturen van 17 tot 19 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging een kleine 10 minuten. Op de A6 Lelystad-Emmeloord bij Zwift-Torbant ook 10 minuten vertraging. En verder een korte file op de A10 bij de Koentunnel. Vanaf Landsmeer ook 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Start de motor! De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: echte kleine boeren en truckers. Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.

Afslag BLV in Heerenveen presenteert van 6 september tot en met 15 november van dit jaar de solo-tentoonstelling Elastic Flute van de Nederlandse-Amerikaanse kunstenaar Olivia Newman. In de expositie zijn recente en nieuwe schilderijen te zien waarin verf niet alleen als beeldmiddel wordt gebruikt, maar ook als een zelfstandige en voortdurend veranderende materie. De toegang is gratis. Afslag BLV is gevestigd in de Heerenveense school, hetzelfde gebouw waar ook Museum Heerenveen is te vinden. Meer informatie op de website. Ook dit jaar organiseert kinderkledingbeurs Havelte weer een gezellige tweedehands winterkleding en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum De Veldkei in Havelte. Dit jaar is extra bijzonder, want het 35-jarig jubileum wordt gevierd. Het inbrengen van kleding en speelgoed is op donderdag 1 oktober van 7 tot half 9 in ontmoetingscentrum De Veldkei aan de Veldkam 77 in Havelte. De koopavond is op vrijdag 2 oktober van 8 tot half 10. Op zaterdag 3 oktober is de beurs geopend van 9 tot 10. Speciaal op zaterdag ontvangen bezoekers 10% korting op het aankoopbedrag.

0: DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Nederlandse staat neemt 70% van de aandelen van kerncentrale Borselen over van de Zeeuwse overheden. Daarmee krijgt het Rijk de zeggenschap over de exploitant en kan het de nodige investeringen en onderzoeken voor het langer openhouden van de centrale aansturen. De staat betaalt 115,7 miljoen euro voor de aandelen. Nederland keert in 2027 terug op het Eurovisie Songfestival na een jaar afwezigheid. Een onafhankelijk team van experts verzorgt vanuit de NPO de Nederlandse inzending zonder medewerking van AfroTros. Mediadirecteur Jurre Bosman liet weten dat de NPO hoopt voor de kerst bekend te maken wie Nederland vertegenwoordigt. Het Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse plaats Burgas. De 20-jarige verdachte van de dodelijke aanrijding in Vogelwaarde komt morgen vrij. De rechtbank schorst zijn voorarrest onder voorwaarden, waaronder een rijverbod en controles op drugsgebruik. Bij de aanrijding in juni kwamen 3 kinderen en een begeleidster om het leven. De inhoudelijke behandeling van de zaak volgt later. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft voormalig rebellenleider Mohammad Said Abdelkani veroordeeld voor marteling en onrechtmatige gevangenneming. De misdrijven werden gepleegd tijdens de burgeroorlog in de Centraal-Afrikaanse Republiek in 2013. Said werd schuldig bevonden op 4 van de 7 aanklachten. Zijn straf wordt later bepaald. En tot zover het nieuws. Vanavond neemt de bewolking toe en trekken vanuit het noordwesten enkele buien over met kans op onweer. In het zuiden blijft het droog. Vannacht verdwijnen de buien en klaart het breed op. Dan neemt ook de wind wat af. Het kwik daalt uiteindelijk naar zo'n 8 tot 13 graden. Morgen is het vrij zonnig, er staat dan een zwakke tot matige noordwestenwind en het wordt dan 17 tot 19 graden.

0: Tot 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Opheusden geldt vanaf morgenmiddag een noodverordening om nieuwe rellen rond het gemeentehuis te voorkomen. Een incident met pepperspray heeft vandaag voor chaos gezorgd in het Spaanse parlement. 12 mensen werden onwel en het gebouw werd deels ontruimd. De Verenigde Staten hebben de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor de G20-top in december. En de rechtbank in Utrecht heeft vandaag bepaald dat de NS reclameposters van Wakker Dier op stations moet toelaten. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en trekken vanuit het noordwesten enkele buien over met kans op onweer. In het zuiden blijft het droog. Vannacht verdwijnen de buien en klaart het breed op. Dan neemt ook de wind wat af. Het kwik daalt uiteindelijk naar zo'n 8 tot 13 graden. Morgen is het vrij zonnig. Er staat dan een zwakke tot matige noordwestenwind. En het wordt dan 17 tot 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: van de verfijnde sfeer bij Hotel en Restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van Hotel en Restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
2: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 9 uur.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Opheusden geldt vanaf morgenmiddag een noodverordening om nieuwe rellen rond het gemeentehuis te voorkomen. De hele bebouwde kom is aangewezen als noodgebied en in het centrum geldt een veiligheidsrisicogebied. Alleen mensen met een aantoonbaar doel mogen er zijn. Ook zijn groepsvorming en gezichtsbedekkende kleding verboden. Een incident met pepperspray heeft vandaag voor chaos gezorgd in het Spaanse parlement. Een parlementslid van de conservatieve PP toonde tijdens een debat een busje pepperspray als politiek statement over de veiligheid van vrouwen. Later verspreidde pepperspray zich deels door het gebouw. 12 mensen werden onwel en het gebouw werd deels ontruimd. De Verenigde Staten hebben de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor de G20-top in december. Dat heeft buitenlandminister Marco Rubio bekendgemaakt na overleg met zijn Russische collega Sergej Lavrov. De twee spraken ook over de oorlog in Oekraïne. Rubio zegt dat Oekraïne en Rusland interesse hebben in een gedeeltelijk bestand rond aanvallen op energie- en graanvoorzieningen. De NS moet reclameposters van Wakker Dier op stations toelaten. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald in een kort geding. Wakker Dier wil met de posters aandacht vragen voor Eet Geen Dierendag. NS had bezwaar tegen de uiting en weigerde de posters te plaatsen. Op de poster stond onder andere de tekst: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? En tot zover het nieuws.
7: Vanavond neemt de bewolking op veel plaatsen toe en trekken enkele buien vanuit het noordwesten over het land. Daarbij is een lokaal onweer zeker niet uitgesloten. In het zuiden blijft het voorlopig nog droog. De wind draait naar het noordwesten.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
3: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.

headlines uit het nieuws. Nederland heeft de afgelopen maanden alle diplomatieke middelen ingezet om sancties van de VS tegen het internationaal strafhof te voorkomen. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer vindt het onnodig dat omroepverenigingen komend jaar nog moeten bewijzen dat ze voldoende leden hebben. Bij de topontmoeting tussen Trump en Xi in Washington worden geen concrete afspraken gemaakt over het afremmen van AI. En een Russische helikopter schond 42 seconden lang het Poolse luchtruim tot 300 meter over de grens bij Kaliningrad. En dan tot slot het weer. Vanavond neemt de bewolking op veel plaatsen toe en trekken enkele buien vanuit het noordwesten over het land. Daarbij is een lokaal onweer zeker niet uitgesloten. In het zuiden blijft het voorlopig nog droog. De wind draait naar het noordwesten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.